Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Tuinkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Zo meldt de Britse maritieme dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: maar meestal ben je zuur.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Luister. Luister, een hele goede morgen. En twee. Luisteraars, een hele goede morgen. Luister weer erom naar de zondagmorgen jukeboxje bij Team FM. Vandaag een beetje te gek, hè? Het is allemaal een hele goede morgen toegewenst. Luister weer erom naar de zondagmorgen jukeboxje bij Team FM. En dat allemaal live rechtstreeks hier vanuit de Orca Studio. En voor de muzikale wens, een favoriete plaat of zomaar een reactie, stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dus verzoek apenstaartje teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar nummer 06-55-3x8-101. Alles dikke prima voor elkaar, hè.

0: Zal ik uiteraard de plaatje over Spiegel draaien voor de familie Steuvenberg, voor Pama, familie en Chris. Daphne in Van meeluisteren daar in Turkije en Siede. Maak er een mooi paar dagen van, hè. Uiteraard blijf je ook even spelen, draaien voor Rotterdam naar de Bokkega, daar in Alstede in Duitsland. Luister ook zelf mee daar. Nou, bedankt voor de reactie. Dan blijf je even spelen, draaien voor de familie van de Veen daar in Vught met Joke en Bert. Luister ook zelf mee daar, hè. Ook de plaatje van Spiegel draaien voor John van der Vecht natuurlijk. Met Esther. John, nog bedankt voor de reactie daar, hè. Ook Richard Kramer natuurlijk met Ellen. Met in Oldenzaal. Ook een goede morgen naar Richard en luister zelf mee. Ook de familie Kiers in Erm. Goede morgen daar, hè. Luister zelf mee. We gaan nu beginnen met een mooie plaat van Marloes Oosting en Frank van Etten.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Dat was een mooie plaat van de Dutch Boys. En die werd aangevraagd door John van der Vecht. Ik was even speciaal voor hemzelf en voor Esther. Hij werd vorige week al aangevraagd, hè. Maar bij deze, John, hè. Even kijken, zo dan een verzoekje van Karin. Goedemorgen, Roy. Zou je even die plaat willen draaien van Tom Jones met I'm Coming Home? Ja, zeker wil ik dat wel, hè. Hij staat al klaar. Ik dacht wel een mooie plaat van Brunner en Brunner. En die wil ik even speciaal draaien voor Brigitte binnen. En de rest volgt vanzelf weer, hè. Op de plaatje van vanmorgen wil ik even speciaal draaien voor Antoinette Heusing. Antoinette, ook nog bedankt voor de reactie. Ja, luister gezellig mee. Heb je een muzikale wens, een favoriete plaat, stuur hem even door via de mail. Verzoek apensnaadje teamfm.nl. Of een sms, of een appje, of een belletje naar 06 55 388 101. Kom alles dikke prima van elkaar, hè.

0: Dus 06-55-3x8-101. Hele goedemorgen allemaal.
1: En hier is uw verzoekplaat.

Luisteraars, een hele goede morgen. U luistert naar de zondagmorgen showbox hier bij Team FM. En voor de muzikale wens, een favoriete plaats of zomaar een reactie. Als je gewoon even de mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06-55-38-101. Dan zou ik even een appje van Gert-Jan van den Berg uit het Natte Limburg. Goedemorgen Roy, zou je van ILO Hold on Tight kunnen draaien? Alvast bedankt. Jazeker, dat doen we even. Alles kan, alles mag en alles wordt ook gedraaid op zondagmorgen. Ook heb ik even een verzoekje van Brigitte. Draai even een mooie plaat van Hot Chocolate, speciaal even voor Karen. Gaan we straks ook even doen, hè. Dat kan nog net voor de klok van 11. En eerst verder met de Electric Light Orchestra met Hold on Tight. Met het mooie me. En straks Stef Eckel met de klok die tikt maar door. En dan die mooie van Hot Chocolate, hè. Goedemorgen allemaal.

0: tuinkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30, toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Luisteraars, een hele goede morgen. Luister weer op naar de zondagmorgen jukebox. Met alweer aan het laatste uurtje van deze zondagmorgen, hè. En ook in het laatste uurtje kunnen reageren even uw groet, verzoek, muzikale wens of zomaar een reactie. Dat kunnen we allemaal doen via de mail verzoek @teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06 55 3x8 101. Of kom nog zelf mee op Facebook, dan zoek je even op Team FM. Of op de zondagmorgen jukebox mag ook, hè. Of op Rode Orca. Zal ik even een verzoekje van Martin Boortman. Goedemorgen Roy. Draai maar even een mooi plaatje speciaal voor jullie daar, voor iedereen die luistert. En allemaal een hele fijne zondag. En gaan we zo doen met een mooi plaat van Jannes. Met Ik mis je. Ik hoop dat hij goed is, Martin. Hè? Een hele fijne zondag daar natuurlijk. Bedankt voor het berichtje. Ook de plaatje even speciaal draaien van Roy en Jolanda Halsteen natuurlijk. Maar bedankt voor de reactie aan Roy. Hè? Ook Andy de Wilde daar met Petra. Ook goedemorgen. Luister ook zelf meer aan. Hè? Ook Geert vanuit Bunemond. Geert ook nog bedankt voor de reactie daar van vanmorgen. Wij gaan uiteraard die kant op aan. Ik heb klaar staan een mooi plaat van Jannes, maar ik mis je. Ik ben ook klaar gaan staan een mooi plaat van Even Serieus met Baila de Gasolina. En eentje van de formatie De Kick met Binnenkort. Ja, dat is een heel mooi, hè. Oh, en dat op de zondagmorgen. Speciaal even voor iets daar in Erm.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Luisteraars, een hele goede morgen. U luistert naar de zondagmorgen Jukebox hier bij het CFM. Dat is een live restaurant hier vanuit het Orca Studio. Voor de laatste reacties, stuur even een mailtje naar verzoek@tmfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06 55 3x8 101.

volgende plaats ligt hij klaar op staan. Is er een van Justin de Wild met Cheerio. Oké, klaar staan een mooie plaats van The Walkers. En die komt er ook zo aan, hè. En straks na de klok van 12 uur kunnen we verder luisteren naar de Karamba's met Ina Welda. En haar compagnon. Dat los vanuit de Hofstudio in Erm. Blijf erbij, lekkere muziek op de zondag. Heel veel plezier daar vanmiddag, hè.

Dus verzoek apenstaartje teamfm.nl of 06 55 3x8 101. Dit is Justin de Wild en Cheerio en goedemorgen allemaal.

Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

en zo kunnen we de hele dag nog maar doorgaan en even lekker praten. Luisteraars, goedemorgen. Je hoort het, het zit er weer op. De zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Wat mij betreft allemaal bedankt voor het luisteren. En bedankt voor de reacties allemaal, daar doen we het voor, hè. En straks veel, naar de klok van 12 uur veel luisterplezier met het, met Ina Walda vanuit de studio in Erm. De familie Kiers natuurlijk ook heel veel succes vanmiddag. Maar dat komt allemaal wel goed, hè. Dat weet ik zeker. Heel fijne zondag allemaal. Al die mensen die luisteren en gereageren natuurlijk. Dan hebben we die mooie plaat van Marco de Hollander. Met in die zomernacht. Wat mij betreft een hele fijne zondag. En graag tot volgende week zijn we er weer, hè. Niks te wachten. En adios.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
2: Palen en planken voor een schutting... De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
3: Welkom, hier hoor je non-stop

Lippen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Picknicktafel of speeltoestel?

0: De Vierkeien.nl. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabiha gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabiha. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Justitieminister Kurelek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin, bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.

0: Een goede middag.
1: Een goede middag tezamen.
0: Wij zijn Sybrand en Ina. En wij gaan vandaag voor jullie leuke plaatjes draaien. Op deze regenachtige zondagmiddag.
1: Ja, met direct al aan kleine storingen in dit studiootje. Maar fijn, alles hebben overal de mensen voor. En het is allemaal weer opgelost. Helemaal prima.
0: Het team Benny en Ines waren weer snel te plekken. Maar in ieder geval, dan hebt u een uurtje van ons gemist. Maar we hopen dat we het goed gaan maken vanmiddag. Met gezellige liedjes. Ook van onszelf, hè?
1: Ja, en ben je in Drents en ben je in Gronings. En country is de bedoeling dat we een beetje country gaan draaien. Dus van alle markten vandaag een beetje thuis.
0: Ja, en we horen natuurlijk nu de gebroeders Brouwer. Happy Trumpets.
1: Happy Trumpets, mooi nummer. Echt een mooi intro nummertje. Dus, en hiervoor was, hoe heet die, Paul Jong.
0: Paul Jong.
1: Doet hij het nog tegenwoordig? Ik weet eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Komt er weinig van. We zullen zo eens even gaan kijken of hij nog in leven is, die man.
0: Dus we zullen zeggen, jongens, we hebben een gezellige middag. De voetjes op de bank. Stukje was, stukje kiezen. Ah, en team hebben we hem erbij. Nou, wat wil je dan nog meer? Dus veel plezier vanmiddag met Sybrand en Ina.
1: Yo.

0: Dat was Frank en Mirella, de verzonken stad.
1: Alsjeblieft, niks van over, jou staat niet.
0: Nee.
1: Jammer.
0: Maar we willen in mijn verhaal die over onszelf vertellen.
1: Ja, leek me ook wel leuk dat we ook een beetje bekend worden in de regio, zeg maar.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi.
0: Want wij doen natuurlijk zelf ook wel een beetje wat. En,
1: De ene zondag zitten we bij de studio hier in Erm. En de andere zondag zitten we bij de tafel te schrijven, of in Muskanaal, of in Zwartemeer. En dan bedenken we wat. Gaan we met naar de studio en dan kijken we of het wat kan worden. En soms lukt dat.
0: Ja, en dat is natuurlijk vorig jaar een liedje van ons samen. Dat was het tweede liedje van ons samen. Hè. Die andere, die gaan we langer vandaag ook nog niet meer. Dat was de Liebesengel.
1: Dat was een Duitse, ja.
0: Dat was een Duitse platte.
1: Een Duitse schallplatte, ja.
0: En daar kwam dus Hoekje van mijn hart kwam erachteraan. En die is dus van 2025.
1: Ja,
0: dus daar gaan we straks ook even naar luisteren. Zodat jullie ook een beetje weten wat wij al een beetje gesproken in het weekend. En het Hoekje van mijn hart is trouwens opnemen bij Studio De Koos. In, hoe was het ook alweer?
1: Sleen. Sleen, die gaat op. Ja.
0: Maar in ieder geval, dat was hartstikke mooi. Daar komt dus Hoekje van mijn hart weg. En daarna hebben we dus een liedje van mijzelf. Ik hou van jou. En waarom nou precies dat liedje van mij? Ik schreef natuurlijk ook mijn Drentstalige nummers. Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje omdat ik de mensen toch een beetje in ere wil houden die mij door met open hebben. En helaas er niet meer zijn. En dat is natuurlijk Henk de Rol. En dat was het beste Mardi. En Henk die deur de basgitaar neerspeelde en de tweede stem. Douwe Sterkenburg die de elektrische gitaar voor zijn rekening nam. En natuurlijk, last but not least, Rieksplatje. En Rieks, daar kwam ik dus in de studio. Goeie kameraad van mij. Maar helaas, al die drie man, wat toch wel veel in de muziek betekende. En helemaal voor mij. In mijn groeien met liedjes en opnemen en dat soort dingen. Dus Ik Hou Van You is ook een clipje van gemaakt door Robert Vecht. En in dat clipje stond toevallig al die drie mannen in. Dus dankbaar ervoor dat ik dat allemaal nog heb. En dus die komt erachteraan. Ik hoor van jou. Dus eerst het Hoekje van mijn hart.
1: Eerst het Hoekje van mijn hart. Maar eerst even, waar je net over had. Drie man naast jou ben overleden. Dus eigenlijk best wel link voor mij om daar nu naast te staan. Zeg maar ik wacht het er maar niet naar. Dus we zullen zien hoe het bij mij afloopt. Hè?
0: Ja, nou ja.
1: Helemaal zeggen. Maar toe maar, linkersoep.
0: We gaan in ieder geval eerst beginnen met het Hoekje van mijn hart. En door naar Ik Hoor van jou.
1: Alsjeblieft.

0: heft hij.
1: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale

Nationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over een uur om 3:00. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Ja, dat was natuurlijk onze eerste liedje, de Duitse. De Liebesengel van Himmel. Ja, wat zei nou de kieken? Klopt niet?
1: Ons eerste liedje. Ik zei, hoe kom je bij het eerste liedje?
0: Die hebben we toch als eerste samen opnemen?
1: Ja, dat wel. Maar het was niet het eerste van dit uurtje, zeg maar.
0: Nee, dat gaat ook niet aan. Het liedje van ons heb ik het over. Ik... We willen het even over ons hebben, ja. Ja,
1: even meer over ons.
0: Als de mensen dat nog wat interesseert. Ja, en anders moet ik nou maar eens achter zetten, jongens.
1: Zo is het, ja. Misschien hebben we helemaal geen lust meer. Je weet het niet.
0: Maar dat was in ieder geval ons eerste liedje waar we samen opnemen hebben. Liebesengel van Himmel. En doorachteraan kwam natuurlijk, want we zijn ja een beetje van de dialect, hè? Dus Sigurant natuurlijk in zijn Gronings. Dus dat is een beetje de Ierestaal van nou, zeg maar.
1: Alsjeblieft.
0: Ongeveer.
1: Nou, niet zo bekend, maar wel bij het jongens Noord dit programma. En we zeggen van, god, die Sigurant, die waren wereldberoemd hier in het Noorden.
0: Maar goed, doe ik een interviewtje met jou, want de Lidie het week is af van jou gewoon. Hoe kon je eraan?
1: Nou, dat is op zich heel simpel. In mijn leven, god, hoe doe je dat? Nou, de meesten denken, dat doe ik zo. Maar dan denk je bij mezelf, waarom doe je het niet anders? Wik eens een keer af van jou gewoon. Ga eens een keer linksom in plaats van rechtsom. Dan kom je de mooiste dingen tegen. Ja. Dat vind je een zinnetje van jou dan? Dan kom je de mooiste dingen tegen.
0: Ja, dat is vaak wel zo, ja. Want natuurlijk, mijn eigen komt straks ook nog en dat loopt met mij met. En dat
1: maar
0: is
1: een
0: beetje hetzelfde verhaal, een beetje, hè?
1: Ja, maar daardoor ga je het wel stom van zingen. Ja.
0: Ja, de liedjes liegen maar een beetje op elkaar. Nou ja, liegen niet op elkaar, maar hebben een beetje de...
1: Dus een beetje een boodschap. Een boodschap is hetzelfde. Gewoon doe een keer anders wat. Probeer dat toch eens, want wie weet is het hartstikke mooi.
0: Ja, dat is vaak wel zo, ja. Als je niks probeert, dan gebeurt er ook niks, hè.
1: Gooi altijd in Drenthe op vakantie, dan zeg ik, nou, week is af en je gewoon een keer nog runnen. Prachtig mooi.
0: Nou, een beetje een rare vergelijking van Drenthe naar Groningen, ja, maar toen maar.
1: Het is wel een afwijking die ik
0: in
1: heb.
0: Maar in ieder geval, dat waren in ieder geval onze beide liedjes... Nou, ja, later komt er natuurlijk nog maar wat. We hebben best wel aan een bult dans, hoe hem er
1: bij. Is dat die tweede verzommel CD die we Max hebben? Ongelooflijk. Er stond niet zoveel op de CD, maar fijn. Nou, denk
0: niet,
1: stoer.
0: Ze zeggen wel eens niet alles gelukt, maar je hoort op radio. Nou, dit is het geval van. We gaan zo verder met. Ja, weer een Duitse, hè?
1: Ja, die beroemde Drie Worten van Andy Bork. Ja,
0: ja.
1: Kennen we allemaal.
0: Dat Duits, dat is toch ook wel mooi taal om in te zingen, hè?
1: Ik vind Duits eigenlijk wel de mooiste taal om in te zingen. Om heel eerlijk te weten. Maar doe maar, dat is persoonlijk.
0: Nou ja, in ieder geval wij zoeken nog wat mooie nummers bij elkaar.
1: Ja, en, ik zorg dat Gerda en Hermine, die komen ook nog even langs. Ook met een soort boodschap, zeg maar.
0: Ja, ja, nou ja, dat is meer jong Lidie, hè?
1: Dat is mijn Lidie, ja. Ik zit altijd op te hameren. Jong Bunny, gewoon weer die een keer zingen. Nou, dat vindt ze maar niks. Maar fijn, ik had vandaag de kans om hem ertussen te gooien. Dus bij deze jongens straks Gert en Hermine. Waarom?
0: Tot later.
1: Bye bye.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 1:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de matringen.

gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de grote prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan 1 jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer, in het zuiden bewolking en hier en daar regen, in het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: daar waren weer een paar leuke liedjes van ons.
1: En als eerste was het New Diamonds, zeg ik.
0: Ja, en met de eerste vier liedjes doen we mee, waarover we dan beginnen.
1: Nou, laten we beginnen met het volgende nummer. Dat is een liedje van René Beverwijk. Misschien niet het allerbekendste van hem. Ik heb ook altijd wat. Veel mensen kennen hem van. Waar kennen ze van?
0: Buurvrouw?
1: Ja, buurvrouw bijvoorbeeld. Maar ook dit is
0: Kilo of 8 hebben we ook nog.
1: Kilo of 8, ja.
0: Ja.
1: Dat is een zanger die zomaar zo uit de luze pols zo die liedjes schrijft. Ik vind hij wel een knappe persoonsje waar die man al die doet. Ah, ja. En dan nog, wie komt aan?
0: Ja, dat is Erwin de Vries. Ja, ik ken hem, voordat ik jou kende, Sybrand, ken ik hem eens niet. Maar ik moet zeggen, ik vind het hartstikke mooi wat hij allemaal doet. En dit is Ik ben de man.
1: Ja.
0: Dat is ook Gronings.
1: Dat is een man, dat zou je net als die, zeg maar, ook op de blote voeten optreden.
0: Ja.
1: Met zijn grote blote voeten staat altijd op het podium.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat deed Rosina ook, tenminste, als ze was net, dan mag ze de schoenen nu doen. En ja. Dan, liedje van mijzelf, dat is min of meer een... Of niet? Oh nee, eerst jij nog, hè?
0: Ja, eerst ik nog, ja.
1: Oh, sorry, tuurlijk.
0: En dat is het Olde Leguus, onze Olde Leguus. Waar ik dus een beetje schreef met Bobo's eigen verhaal thuis. He, met mijn broer die duur ik de stoere ding als hutten bouwen en over sloot springen. Of in een sloot springen ook. En mijn zusie, ja, die vind ik altijd mijn beetje lastig. Die was 5 jaar jonger als mij en moest ik altijd met hem op sleeptouw. Dus dat is een beetje het verhaal van onze Olde Leguus. En dan komt weer een Gronings liedje. Dat is van Sybrand zelf. Heel bijzonder, dus daar mag je zelf eens wat over vertellen.
1: Ja, je zegt er wel heel, heel bijzonder, maar het is heel bijzonder, hè. Het is natuurlijk wel een grunnigs nummer. Heel bijzonder. Ja, dat is eigenlijk mijn eerste liedje wat ik zelf geschreven heb. Min of meer een beetje op aandring van Ine, hè. Schrijf je wel eens een liedje? Nee, ik zei, dat ken ik niet. Maar fijn, ik ben diezelfde middag nog aan het schrijven gewoon. En voilà, dit is het worden. Dus, ik zou zeggen, heel bijzonder. Ja, bij deze, ja. Ja. Mooi nummer. Een verhaal over, eigenlijk een beetje over Ina. Een heel bijzonder ding. Zowel in de plus als in de min. Dat komt ook in de tekst voor. Dus, maar dat heeft iedereen, hè. Iedereen heeft pluspunten en iedereen heeft minpunten. Dus een liedje gebaseerd op... dit was over ons Ina. Ina Walda.
0: Ja, dus we moeten die eerste vier nummers, die jongens, gaan we hem luisteren naar...
1: Eerst René.
0: Drie Groningse liedjes en natuurlijk een Drentse.
1: Ja.
0: Nou, heel veel plezier nog maar.
1: René Beverwijk, Erwin de Vries, Ina Walda en dan ik zei de hek, Sybrand.
0: Pak je wat lekkers jongens en luister nog even gezellig met.
1: Bye bye.

0: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
1: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
2: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar

Dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Ja, en dat was BZN.
1: BZN met Marching On voor mij. Yes. Er kwamen al vele berichten voorbij. Of we de microfoon kapot hadden, hoorde ik hier van meneer Kiers. En nou, bij deze, we zetten maar even open. Even vertellen over de volgende zangers, zangeressen die erin komen, zeg maar.
0: We willen jullie natuurlijk ook niet te veel vervelen met gepraat.
1: Nee, want muziek is leuker dan de praterij van ons, dat snap mij best wel. Maar fijn, af en toe moet een microfoon in los en bij deze...
0: Ik heb liedjes trouwens, die ben ik een beetje van Volendam. Next One hebben we nog hier in de lijst staan met Little Spanish Sailor en Annie Schulder.
1: Met de eerste keer, ja.
0: Ja.
1: Moet je dan denken gaan, dan moet je zelf weten, maar het titel De Eerste Keer, ja.
0: Het is mooie titeloze muziek natuurlijk. Ja.
1: En hebben we nog de Grunner Ede Staal.
0: Ede Staal, ja. Ik heb het eens even opgezegd, hè, maar wat heeft die man een nummers uitgebracht? En soms dan hier iemand, Liddy, maar weer verder van de geschiedenis zijn maar weinig. Maar die goede man is maar 44 jaar geworden, maar heeft heel veel nummers uitgebracht in het Engels en in het Gronings.
1: Hij was ook Engels leraar, zag of niet?
0: Hij was Engels leraar, ja.
1: Alsjeblieft. Ja, man. En heel veel liedjes, die hoor je niet op de radio. Maar Ina, die had ze van ongelooflijk. Iets met Zeubenan komt eraan straks.
0: Ja.
1: Dus,
0: Nou ja, en met Henkie Voskuil. Nou, natuurlijk de zanger van de Tornado's van eerder. Ja, die nog steeds...
1: Op zoek is naar de sporen.
0: Ja, maar hij is nog steeds bezig, Henk.
1: Hij is nog steeds bezig, ja zeker. Af en toe kan je het zeker op Facebook. Dus druk die man. Nou, mooi dat die man nog steeds bezig is. Mooi hobby. Ik wens hem natuurlijk nog veel succes in het nog komende jaren, noem ik maar. Hè?
0: Ja, en dan heeft natuurlijk weer een Liddy. Dat is weer een Drentstalig. En ja, dat past wel bij die bio's, vind ik. Dat is een Liddy van Dennis Hendricks. Wij zien is waar hij kreeg. En dat is natuurlijk van Billy de Drenten op het liefst kreeg. Van doe maar gewoon normaal, jongens. En ja, meer is het eens ook niet. Nou, dus dat wat hij ziet, zo is het.
1: Dus wie grunnig is, ben heel anders, zeg maar.
0: Nou, dat zeg ik niet. Maar dit vertaalt wel een mooi...
1: Je noemt specifiek de Drenten, hè? Ben je jammer. Dames en heren.
0: Het is een Drents Liddy, dus...
1: En dan hebben we nog de Beatles. Ja, de Beatles. Waarom de Beatles? Nou ja, heel eerlijk. Vroeger bij een koor zaten en een van onze mooiste liedjes vond ik Eleanor Rigby. Ik denk, nou, die zet ik gewoon in de lijst. Of je het mooi vindt of niet, je zal er naar lusten. Dus, mooi man. En dan nog even, wat krijgen we dan?
0: Ja, dan krijgen we nog Juliane Wedding, Stimmen en Wind.
1: Dat is weer Duits, hè? Dat is ook een prachtig mooi Duits nummer.
0: Ja, we hebben wel een beetje van het Duits. Ach, en vinden we alles wel mooi, man.
1: Ja.
0: Nou, maar we hopen in ieder geval dat je nog een beetje gezellig hebt met elkaar.
1: Laat me ons maar weer stil op, want muziek is weer veel belangrijker. Jongens, er is nog steeds Kutje aan de lijn hier en een prachtige erm. Met momenteel terug weer en geniet er nog een van.
0: Next One.

schoolmiddag gestart. En door de krentje brei. Daar weet ik nooit wat kuis maakt. Wat hoor van alle twee. Als hier een zure heen ligt. Door staat de schoolgenoot. Daar weet ik nooit wat kuis maakt. Met beide wijk wel rood. En alle werd ze leven was. Dan lekker stukje spek.

0: Azijnkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.

Ja, en dat was Ancora. We gaan nog een paar liedjes draaien. En ja, dan zit voor ons de tijd er alweer op. Alvast straks voor Kees en Anita natuurlijk veel plezier. En we komen zo nog even weer terug.

0: Ja, Anne, en hoe is het dan zover, hè? Het liedje wat je aangevraagd hebt, jongen, eerst voor jou. Maar ja, let op wat ik achter me staan heb. Want hier is nog een meisje die wil jou naar de groet doen, hè?
1: Oh.
0: Maar even wachten. Hij is er nog niet, hè?
1: Oh.
0: Maar daar gaan we. Ja, maakt wel niet uit. Het liedje komt eraan. Nou, daar ga je dan, hè?
1: Ja, Anne, van harte gefeliciteerd. De Nijbaken opa en oma natuurlijk ook. Van harte gefeliciteerd. En dit liedje was ik in voor je opzoeken als je opa en oma wordt.
2: Wanneer je voor de eerste keer opa wordt, dan denk je, wij worden al oud.

0: Ja, en dat was hem dan vanmiddag. Het gezellige middag met Sybrand en Ina uit de studio in Erm.
1: Alsjeblieft. Yes.
0: Ja. En we willen jullie natuurlijk hartstikke bedanken voor de mensen die naar ons luisterden. En ik hoop dat de muziek ook mooi was voor jullie.
1: En we nemen aan dat de hapjes nog bij je leeg is. Ik even aanvullen, jongens. Dat is helemaal geen probleem. Straks even een patatje erachteraan. Dat is meestal op de zondag. Even naar de snackbar. Even makkelijk. En vanop met je een leuke kont op de bank.
0: Ja, en wij willen natuurlijk Kees en Anita, die begint natuurlijk om 6 uur, heel veel succes wensen met hun uitzending. En dat wordt ook vast dan weer een gezellige bende. Ja, we moeten verder nog zeggen. We ben dankbaar dat we hier weer mogen. We vinden het weer hartstikke mooi. En ja, we hopen natuurlijk ook tot een volgende keer.
1: Ja, over een week of wat zijn we er weer.
0: 1 november. 1 november.
1: 1 november hoor ik net.
0: Ja. Dus ik hoop dat we nog weer die... ja, we moeten natuurlijk al wat vertellen. Dus Anna van Zwol. Die dus zegt van... ben je wel in de uitzending? Ja, tuurlijk ben we in de uitzending. Alleen... ja, wat moet je er soms ook al over zeggen, hè?
1: Ja, die ben niet zo van die praters. Ja, onder elkaar wel ruzie en zo. Maar dat wil je niet helemaal horen voor de radio.
0: Nee, sommige dingen gebeuren niet met al die knabbies. Het is nogal een gedoetje. En zo af en toe aan elkaar in bij de knabbie.
1: Ja, en zij wint altijd, natuurlijk.
0: Tuurlijk, want dat komt dat ik de sterkste ben, natuurlijk.
1: Alsjeblieft, alsjeblieft. Dan gooi ik deze week in mijn werk. Dus volgende keer, jongens, dan zal ik waarschijnlijk de sterkste winnen.
0: Ja.
1: En dan gewoon een beetje doen wat ik zeg, zeg maar.
0: Zo is het.
1: Alsjeblieft.
0: Dat denkt hij. Maar in ieder geval, het klakkielab gewoon duurt tot aan 6 uur. En dan gaan we voor mij is Friesland, hè? Kees en Anita. Ja, voor mij zit niet in Friesland.
1: Maar wie van eerst zijn nog Suzanne Freek straks, hè?
0: Ja, we hebben nog een paar nummertjes.
1: In de rij staan. Suzanne Freek, Saskia, Sertje en de Voortzaak.
0: Bye bye, tot ziens.
1: Bye bye, tot ziens.
0: Ja, ja. Mooi toepasselijk liedje. Dus mensen, een fijne zondagavond. Ook hier in de studio voor Ines en de vrouw en de familie en de kennissen wat erbij zit. En hopelijk tot 1 november.
1: Alsjeblieft mensen, tot de volgende keer en nog veel plezier deze dag. Deze praat draait weer uit en dan gaan we verder met Suzanne Freek.
0: Ja.
1: Prettige avond en groetjes van Kutien.
0: Sybrand en Ina, tot de volgende keer.
1: Hoi.

Ja, beste mensen, zo komt er op de zondagmiddag maar weer zo'n eind aan. Ja, het programma van Ina Walda en zijn eigen goede kameraad Zibrand. Ook namens Team FM, bedankt voor de mooie middag. Ik zou zeggen, tot een volgende keer hier vanuit deze hoofdstudio van Team FM. Het live café van het Kraambad. Ja, ja, in het plaatsje Ermen. Daar waar de houtdoor te bouwen staat. Nogmaals, bedankt Ina en Zibrand.

0: Tuinkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Welkom, hier hoor je non-stop.

0: Een hele goede avond gewenst, luisteraars. U bent weer verbonden vanuit Studio De Drie Stellingen in Oosterwolde met Kees en Anita.
1: En we gaan weer proberen een leuke muziekavond van te maken natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar niet voordat we natuurlijk onze collega's vanmiddag hebben bedankt natuurlijk. Hè. Sybrand en Ina. En natuurlijk Ines ook natuurlijk. En bedankt voor jullie inbreng in deze middag. Aan deze 6 uurtjes, ja, die gaan wij weer proberen om die weer in te vullen. En we wensen ook iedereen een smakelijk eten toe.

En fijn dat u weer luistert natuurlijk naar Radio Team FM. We gaan beginnen met een mooie plaat, een mooie medley van Jannes. Die komt vanuit de kroeg, ja. En dan hebben we Roy Orbison met Only the Lonely. En André Hazes met Jij denkt maar dat je alles mag van mij. We wensen u vanavond een plezierige muziekavond toe. Geniet ervan, dan doen wij het ook.

0: Nou, u bent weer terug. We hebben gedraaid even Chanel. Frankie Falcon met Kom Eens, even dicht bij mij. Janneke Droo met 40, 50 en 60. Ja, dat ben ik allemaal al gepasseerd eigenlijk. 40, 50, maar 60 ook al.
1: Ja, ook al, ja.
0: Ja, goed. Marty Sterken, ja, met zijn nieuwe single Alle Dromen. En natuurlijk Ina Walda met Ik Hol Van You. Daar hebt u het, ja, voor ons had u kunnen luisteren naar Ina en Siebrand. Ja, de DJ van Radio Team FM, hè, van zondagmiddag even. Ik Hol Van You, nou, voor het bij deze.
1: We gaan even een verzoekje doen en die komt even van onze Dien. En Dien wou graag even een plaatje voor zichzelf. Het moest even zijn Koos Alberts. Nou, doen we even. Eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. En ook nog even een plaatje voor ons en voor Clara. Nou, die doen we er even achteraan, hè. Dus ik zou zeggen, Dien, luister gezellig mee vanavond. En hier komen de plaatjes.

0: Het was een nieuwe single van Dora met Griekse Nacht.
1: En we kregen nog even een belletje van een van Dien. En die wou graag even speciaal, even voor Nettie nog even een plaatje. Nou, wat gaan we daarvoor even doen?
0: Jan Koevoet en Peter Averzundert. Met Alles duurt maar even.
1: Nou, hier komt ie.
2: En hier is uw verzoekplaat.

0: Dat is Roy van Eldik met Mag ik deze nacht? En Janis Zwaan, Ik zoek een meisje. Zuster Iems, jij denkt maar dat de wereld draait om jou en Jan Koevoet en Peter Afensunder. Alles duurt maar even.
1: En het eerste uur zit er alweer bijna op. Dus we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En daarna, na 7 uur, komen we weer bij terug. Dus tot straks.

0: jouw concern.
1: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com. Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Ja, welkom terug luisteraars bij Radio Team FM met Kees en Anita.
1: En wilt u bij ons een verzoekje aanvragen? Nou, dat mag altijd op het welbekende e-mailadres verzoek@teamfm.nl. En u kunt natuurlijk ook even bellen op 0516 51 52 14. En natuurlijk ons Facebook Kees Anita. En we gaan weer een nieuwe single draaien van Pascal Plaggenburg. Pascal Plaggenburg. En die heeft weer een nieuwe single gemaakt en die heet Vleugels in de Wind. Nou, die gaan we natuurlijk even draaien, Pascal. Ik weet dat

0: Nou, dit was John Fogerty met Jambalaya. En daarvoor hebben we Candy en Marlene met Hopeloos Alleen. En even Amanda Keulen met Ik Leef Niet Om Te Werken. En even Basie Dan met Just an Illusion. En Colinda met Hield Jij Van Mij of Van Mijn Centen.
1: Aan de nieuwe single doen van Serena. Met Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen.

Nou, we zijn weer terug, luisteraars. We draaiden nog even de Paladijns met kleine Annabella. En even de Evening Stars met Oh, wat een mooie tijd. Nou, we gaan even de nieuwe single doen. Even rijden in die kerk. Met de vrolijke kasten.

Ja, we gaan even weer een verzoekje doen. En die komt dit keer uit Zutphen. En dat is even een verzoekje van Dirk. En Dirk die draait hier ook bij Radio Team FM elke donderdagavond. Ja, ja, luister maar even een keer naar Dirk, hè. Dirk wil even een plaatje aanvragen. Speciaal even voor Dien. En even voor ons. En even voor Irma. Moest even zijn Nico Haak met Doedelzakkenpakkie. Nou, die gaan we even draaien, Dirk. Luister maar gezellig mee vanavond. En bedankt voor je verzoekje.

Nou, dit was even Dirk Mildijk met Ik hou van jou. En even Roy Orbison met Only the Lonely. Club Dij met Het leven danst je taki. En Arie Bersma met Meisje van IJs. En we gaan straks even naar de reclame en het nieuws. Dus ik zou zeggen, tot

0: Accentkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Palen en planken. Voor een schutting? De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.

Ja, luisteraars, welkom terug bij Radio Team FM met Kees en Anita. Nou, we hebben nog even een paar verzoekjes en die gaan we even doen. En de eerste, die is even van Dien. En Dien zei, doe maar even een liefdesliedje, even speciaal voor Dirk en Emma. Nou, hebben we even opgezocht. Frans Bauer met een beetje liefde. Dus die gaan we even doen. En Hidde, die deed nog even een berichtje. Hallo Kees en Anita, graag even duo onbekend. Met alles in het leven, dat duurt maar even. Nou, ook die gaan we even doen. En Hidde, luister daar maar ook weer gezellig mee.

0: Dit was Arie Bersma met Valse Liefde. VOF de Kunst, een kopje koffie uit 1987. Susanne Veldmaier met haar nieuwe single De Nacht van Je Dromen. En Jacques Herp met Een Weg Terug. En de Charles Baker selectie met Sing a Song of Love. En Lucas Egea met Twee Sporen in het Zand.
1: En we gaan weer even een nieuwe single doen. En die is even van Marloes en Frank van Etten. Met ik weet niet waarom. Dus hier komt ie.
2: Altijd de nieuwste Nederlandstalige hits.
3: Team FM. Nieuw.

0: Dit was even Johnny Jurel met Ooit kom ik jou weer tegen. Frans Bauer en Corrie Konings met Duizend dromen van jou. En Wim Drenten met zijn nieuwe single Wij Boeren. En Jannes en Paradijs op aarde. En de classics met Gimme That Horse. En de nieuwe single van Marloes Oosting. Ik weet niet waarom. Samen met Frank van Etten natuurlijk. Ik weet niet waarom.
1: En het is alweer bijna 9 uur, dus hoogste tijd om weer even naar de reclame en het nieuws te gaan. En dan komen we daarna weer bij je terug, dus tot straks.
0: En we gaan er even uit met de nieuwe single van André Kooistra met Jij Bent Vandaag.

of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren. Van

0: 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Ja, welkom terug, luisteraars, bij Radio Team FM met Kees en Anita.
1: Ja, we hadden ze pas ook nog een plaatje gedraaid van Pascal Plaggenborg. Ja, Plaggenborg. Zo pas zei ik van Plaggenburg, maar het is Plaggenborg. Pascal Plaggenborg, en die vraagt ook nog even of ze een andere plaatje nog even willen draaien. Ja, natuurlijk willen we dat. Van mij heet die Zomerdroom.
0: Mijn Zomerdroom heet
1: die. Mijn, ja. Een Zomerdroom van Pascal Plaggenborg. Hier komt hij even, Pascal. En bedankt natuurlijk, hè.

0: was even Upstairs met 18 wheels en daarvoor Uniek met Liefde voor het Leven. John de Bever met Allemaal Hetzelfde. En even de Suskus met Zendpiraat.
1: We kregen nog even een belletje van Dean uit Sneek. En die wou graag naar even een mooi plaatje horen van Henk Bernard. Hebben wij u opgezocht, Mi Amor. En het moest ook nog even een plaatje voor onszelf zijn. Ook die komt er even aan, Dean. Luister maar weer gezellig mee.

Nou, dit was even Hanny met Ik ben geen matte haai. En Christian en Diana met Zomernacht in Griekenland. Even Margo de Hollander met We zullen doorgaan. En even Jessie Ayaans met Ik heb me eventjes flink laten gaan. Nou, we gaan even verder met Wimmy Bauma met In het zicht van de haven.

0: De jongen van de handel, van Gerard. En daarvoor kijk uit, hier ben ik, van Henk Wijngaard. En even José met Ik heb je de hemel niet beloofd. En Boudewijn de Groot, het land van Maas en Wal.
1: Het is 9 minuten voor 10. We gaan er even uit voor een blokje reclame straks. En het nieuws. En na 10 uur komen we bij u terug. Tot straks.

Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.

tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Christensen te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exit poll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: U bent weer terug bij Radio Team FM met Kees en Anita.
1: Nou, we gaan dit uur beginnen met Manuel, met Ik ben een dome.
2: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.

Nou, dat was Johan Heuse met Waar de wilde rozen bloeien. En even Stella met Over een uur. En Marianne de Weber met Het Heuzenrad. En de stemmingmakers met Maria. We gaan even verder met Rutger van Barneveld. Met zomerse zon en strand.

Dit waren Jan van Brabant en Colinda met Jij bent niet van mij. En daarvoor hadden we Astrid met Ik had dit nooit durven dromen. En we gaan de nieuwe single nog even draaien van Hattentien met Viltje. Luister dan weer gezellig mee.

0: Priscilla Ophoff met In de Wolken. En daarvoor hadden we Anthony Fokkema met De Tijd Tikt Altijd Verder. The Cats met Let's Dance. En Robert Pater met Blijf Toch Bij Mij.
1: En we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws van 11 uur. En daarna komen we nog even 1 uurtje buiten op deze zondagavond. En dan gaan we natuurlijk weer even piratenknallen zaaien. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met

0: cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tijd te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij dit laatste uur. Op deze zondagavond bij Team FM met Kees en Anita.
1: En in het laatste uur gaan we weer gouden oude piratenknijtjes draaien. En ik zou zeggen, luister gezellig mee het hele uur lang oude platen.
2: Iedere zondagavond van 6 tot 12. Kees en Anita.
3: De piratenhits vliegen om je oren.

Er zijn zoveel mensen die met een handicap moeten leven. Daarom heb ik bewondering voor degene die ondanks alles toch vrolijk zijn.

zo als Bianca, die zoveel levensvreugde heeft, die met haar sombere humeur zoveel blijdschap geeft. Ondanks haar handicap geniet ze van elke dag en ze is gelukkig, omdat ze altijd het goed.

Δεν ξέρει. Do it so pretty.

0: Nou, dit was weer een hele uur gouden oude piratenmuziek bij Radio Team FM vanuit Studio De Drie Stellingen in Oosterwolde.
1: En daarmee is deze avond ook weer afgelopen, hè? Ja. Wij hebben weer een leuke muziekavond gehad. En we hopen dat het ook wederzijds is. En we willen ook even iedereen bedanken voor het luisteren en voor het aanvragen van de verzoekjes.

0: Ja, ook iedereen bedankt namens mij natuurlijk. En voor straks welterusten. En morgen weer gezond op. Er komen nog een paar mooie dagen nou met mooi weer. En dan, ja, dan is het wel helemaal gebeurd, dacht ik, met de zomer. Dus geniet nog van het mooie weer de komende dagen. En de volgende week, dan zijn wij er uiteraard gewoon weer. Nogmaals bedankt en tot de volgende week.
1: Welterusten voor straks en hopelijk tot de volgende week.
2: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.

0: woning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitstekende

0: 'Smiddags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Welkom, hier hoor je non-stop.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje

0: kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Welkom, hier hoor je non-stop.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.